today.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

is mooi, hè? Heerlijk is dat. Ja, de speel van de Amerikaanse rockband Heart. Want die band, hoorde je, die wordt al tijden gevormd door de legendarische zussen Ann Wilson, leadzang, en Nancy Wilson, de gitaar. Ja, de frontvrouw Ann Wilson, inmiddels al 76 jaar, die deelde nog kort geleden haar persoonlijke verhaal over haar succesvolle strijd tegen kanker. Waarna ze in 2025 onder luid gejuich na triomfantelijke terugkeer op het podium maakte. Ja, het is revolutionair wat er toen gebeurde. Heart, hoorde je met Alone hier bij je voor de wekker wakker. Ja, goedemorgen, het is vandaag donderdag. Nou, gisteren had ik het al verteld over de griepepidemie die momenteel hier in Huizen van Vlietsius heerst. Het begint al een klein beetje op te klaren, maar het is er nog wel degelijk. Dus het is eventjes oppassen geblazen. Ook voor iedereen trouwens in de lage landen, hè? Want het is zeer besmettelijk. Alleen, ja, het is lastig, hè. Verkouden neus, last van de keel, een beetje hoesten. En uiteindelijk dan komen we er wel weer doorheen, hè. Ja, het is er ook de tijd van het jaar voor, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we zijn er elke dag. En ja, vandaag is ook bekend geworden dat de voormalige bassist van de Limburgse punkband De Heideroosjes is veroordeeld. Hij moet anderhalf jaar de gevangenis in voor het bezit van kinderporno. Ja, een jaar van die straf die is voorwaardelijk. Hij moet ook nog een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Hij had 6 maanden in voorarrest gezeten, dus hij hoeft niet meer terug de cel in. Ja, het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar geëist tegen Fred H., de 52-jarige. De rechtbank komt tot een lagere straf, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door de stoornis. Ja, hij werd vorig jaar gearresteerd. De politie vond onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal, zoals dat dan heet. En het verspreiden van beelden met kinderen. Het materiaal was volgens justitie heel extreem. Hij had ook chatgesprekken met anderen over het misbruiken en het verminken van kinderen. Hij was zelf niet in de rechtbank aanwezig. De muzikant betuigde eerder al spijt en verklaarde dat hij nooit een kind heeft aangeraakt. Ja, de voormalige bassist van de Heideroosjes veroordeeld dus voor kinderporno bezitten. Ja, dat is revolutionair en natuurlijk wel weer verrassend, hè. Want ja, dat verwacht je natuurlijk niet, hè. Dat zo iemand.

mag je trouwens niet, want het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar goed, in elk geval, hij is veroordeeld. Maar ja, als ik het zo goed lees, hoeft hij de cel niet meer in, want hij heeft het al gehad. Ja, voorarrest. En ja, van alles heeft hij al uitgezeten. Ja, sinds 1989 is hij al lid van de Heideroosjes. En toen hij gearresteerd werd, toen stapte hij direct uit de band, hè, zo blijkt. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is donderdag. We zijn 10 september. Even rustig opstarten, jongens.

Zo, twee lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Even het nieuws. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit, terwijl ook de oceanen een recordtemperatuur hebben bereikt. De combinatie van klimaatverandering en een zeer sterke El Niño, daar heb je hem weer, kan ook de komende tijd nog voor veel records gaan zorgen. Zo was wereldwijd augustus 1,65 graden warmer dan in de periode voor het massale gebruik van fossiele brandstoffen. Augustus wist met een klein verschil het vorige temperatuurrecord uit juli 2023 te verbreken. Het is voor het eerst sinds november vorig jaar dat de wereldwijde temperatuur opeens de grens van 1,5 graad opwarming doorbreekt. Het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord wat onderstreept is in Parijs. Ja, iedereen met een idee voor zijn buurt kan voor 1 november dit jaar zichzelf aanmelden voor Kern met Pit. In 2027 krijgen 150 geselecteerde buurtinitiatieven een jaar lang begeleiding, praktische workshops en ook toegang tot technische en juridische expertise. Ja, het wordt georganiseerd door Catalis. Het landelijk programma Kern met Pit wordt voor de 49ste keer door bijna 50 jaar ervaring wordt het weer georganiseerd. Ja, een goed idee, een haalbaar project wordt er dan gemaakt als je dat kan. En dan wordt het binnen een jaar uitgevoerd, hè. Ieder jaar melden honderden initiatieven zich aan. Van speeltuin tot buurtcamping, van wijkwerkplaats tot taalcafé, hè. Dus mocht je een leuk idee hebben voor Kern met Pit, dan kun je dat doorgeven via de website kernmetpit.nl. En als laatste bericht, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu helemaal niks te drinken. En dat is in strijd met de regels, zo zegt de autoriteit. Als de boel niet verbetert, dan moeten de transporten ophouden. Eerder gaf de Nederlandse kalfvleessector zelf al aan om dit jaar te stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed. Uit onderzoek blijkt dus dat de transporten nog gewoon doorgaan. Ja, voor de NVWA is de maat nu vol. Ze zeggen, we leggen een last onder een dwangsom aan 4 Ierse vervoerders. Die hebben nu een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat erbij om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel van de ingevoerde dieren is jonger dan dat, zo blijkt uit onderzoek. En de Nederlandse en Ierse overheidsdatabases wist de NOS onder andere 330.000 kalveren te traceren. En 98,9% was bij aankomst in Nederland jonger dan 2 maanden. Dus de NVWA die gaat iets doen aan de kalventransport vanuit Ierland.

Ja, een dubbele betekenis natuurlijk, hè. DJ Brambo en wie s'nachts uit vissen gaat is de dagtopper van deze donderdag, de 10e september. Ja, vandaag breekt de zon geregeld door. Vooral in het midden van het land zijn er wat momenten dat de zon echt goed doorbreekt. Vanmiddag is het bewolkt. In het westen is de bewolking een stuk dikker. Er is een spatje regen mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog weer. We hebben te maken met een zuidwestenwind, zwak tot matig, 2 tot 4. Het wordt vandaag een graad of 20, ja. Vanavond en de nacht richting vrijdag gaat de bewolking toenemen. En later valt er ook weer regen. Ook de wind die wordt wat harder. Ja, vrijdag is het bewolkt met regen. En later klaart het ook in het westen wat op. Het wordt wat koeler, 19 graden. Maar vandaag in elk geval in de lage landen rond de 20 graden. Hè? Ja. Op deze dag in 1977 staat er een liedje van Donna Summer in de hoogste regionen van de hitparade in Europa. Ja, het liedje toen heet I Feel Love. Het bleef 1 week staan. Ja. Laten we maar een keertje doen dan, hè. Hier is I Feel Love van Donna Summer uit 1977. Op deze dag dus nummer 1.

0: stoute schoenen mee.
1: Anouk en Jora en de stoute schoenen. Ja, neem je stoute schoenen mee. Stoute schoenen aantrekken natuurlijk. Ergens iets gaan doen of ergens naar iemand toestappen. Denken van, nou, ik trek even de stoute schoenen aan. Ik ga het gewoon vragen, bijvoorbeeld als je iets wil weten. Ja, gewoon ondeugend en... Ja, toch een klein beetje brutaal zijn, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakkeren, er even de files in de buurt. Nou ja, Zetogenbos, Utrecht, A2, erg druk. Aansluiten bij Waardenburg en afrit Geldermalsen. Mocht je daarheen gaan als forens, dan ongeveer 3 minuten vertraging. Den Haag, Amsterdam, de A4 is druk, A27. Ook de A30, bij de aansluiting met de A1 en Barneveld-Noord. Daar worden bergingswerkzaamheden verricht. En ook richting Papendrecht, bij Papendrecht, daar zijn wegwerkzaamheden. En verder ook nog wordt er aan de weg gewerkt op de N3... bij de afrit Dordrecht Centrum, daar zijn wegwerkzaamheden. Ja, er wordt vandaag niet gestaakt in het openbaar vervoer. Dat hadden we gisteren, die ellende. Die staking die stopt vandaag. Dus dat betekent dat er vandaag weer gewoon met de trein, met de bus... en met de tram, de metro gereisd kan worden. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even tijd om de zomer terug te halen. Hè? Al is die al weg en komt die ook niet meer terug, denk ik. Hier is Los Del Rio.

Vroeger had je zo'n country en western café hier in de buurt van het grote Van Vliethuis. Daar ging je regelmatig heen en te draaien ze altijd dit soort muziek. Ik had dan mijn cowboy kleren aan en zo, lange jas naar beneden. Laarsjes met sporen, een cowboy hoed, een stropdas in cowboy sfeer. Ja, ik was echt een country freak toen in de tijd. Hè. Ja, ik vind het nog steeds leuk om naar te luisteren hoor. Hank Williams en Hank Williams Jr. hoorde je met I'm So Lonesome, I Could Cry. Ja, heerlijk. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1846. Elias Ho, die krijgt patent op de naaimachine. Hij was niet de uitvinder, maar hij deed wel veel aan de ontwikkeling van de naaimachine. De Beatles hebben hun film Help opgedragen aan Ho. Ja, de film die eindigde met de zin respectfully dedicated to Elias Ho, who in 1846 invented the sewing machine. Ja, dat wist ik niet, maar goed, het is wel zo. Vandaag dus patent op de naaimachine en dat gebeurde in 1846. Nog even het nieuws van vandaag. Ja, duikers hebben in het IJ in Amsterdam het lichaam gevonden van een man van 47... naar wie een grote zoekactie was gestart. De man viel van een plezierjacht buiten het IJ, het oostelijk deel van het IJ. En sindsdien werd hij vermist. Onder meer de politie en de brandweer die zochten sinds het begin van de middag al naar de man. Zo schrijft de stadszender AT5. En ook was er een helikopter aan het zoeken met een warmtecamera. Verder werd er met duikers en sonarapparatuur gezocht. Ja, dus de man is gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk. Hoe de man precies in het water is gevallen, dat is niet duidelijk. Ja, en er blijven honderden miljarden euro's aan subsidies liggen om de EU-landen minder afhankelijk te maken van de olie uit Rusland en gas. Ja, dat concludeert de Europese Rekenkamer, die EU-gelden controleert. Van de 300 miljard euro die in 2022 werd vrijgemaakt, is minder dan 55 miljard uitgegeven. Het EU-programma kwam tot stand na de Russische invasie in de Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis in Europa. En nog nieuws, telefoonnieuws. Apple die gaat zich wagen aan een vouwbare iPhone. Ja, dat is revolutionair, want daar wilden ze nooit aan beginnen. Ja, het is geen goedkope. Hij kost ergens tussen de 2300 en 3800 euro. En valt niet voor iedereen dus binnen het budget. De vouwbare telefoon die heet de iPhone Duo. Het is een toestel van paspoortformaat die je in de breedte kunt openen. Nou, aan de binnenkant ontvouw je dan een groter en wijder scherm. En daarop kun je bijvoorbeeld naar video's kijken of apps naast elkaar draaien. Ook dichtgeklapt is de telefoon bruikbaar. Scherm aan de buitenkant. De iPhone Duo is de eerste telefoon van Apple die met een Apple Pencil Stylus is te bedienen. Daarmee kunnen gebruikers ook aantekeningen maken of tekeningen maken op het scherm. Ja, er zijn twee kleuren die uiteindelijk uitkomen. Donkerblauw en wit. En ja, het is een prijzige telefoon hoor. 2339 euro. Dat is de laagste prijs die waarschijnlijk gevraagd wordt. Of 3839. Dus en daartussen ligt die prijs. Hè. Ja, een vouwbare iPhone. Je andere telefoonmerken. Die hebben er al eentje, zoals Samsung en zo, die hebben er ook al eentje. Maar iPhone, die wilde zich er eerst niet aan wagen. Maar die gaan dus dat dus nu ook doen. Alleen ja, je moet er wel eventjes voor in de buidel tasten.

Radio Groothaaltert.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de Dunder Spreek. Groothalters.
0: Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: dat bij zeezenderliefhebbers heel wat losmaakt natuurlijk. The Love Affair en Everlasting Love. Fijn dat je er bent. Dit is de Hitkampioen met Jeroen van der Boom. Mag ik bij jou zijn?
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

je kan koesteren. Jawel. Enerzijds is hij de grootste komiek van Nederland. Maar als hij serieus zingt, dan kan hij zo gevoelig zijn. André van Duin samen met Helmut Lotti en het hele mooie duet Thuis. De hitkampioen jouw Feel Good Uur met Simply Red. Money's to Tight Dimension.

0: Radio Groot Helpt. Van Mil Radio.
1: Is Elton John.
2: Hi, I'm Paris Hilton.
3: What's up? This is Pink.
2: Enig in zijn soort.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station.

ijskoud. Heel toevallig ontdekt in Duitsland waar ze tour waren. Die stelde een... gewoon even gezellig voor aan de muziekproducent CQ Golddikke Frank Varian. En hij liet de rupsje optreden in het voorprogramma van de succesvolle Podium in die periode. En bood de groep in 1977 een contract aan. Precious Wilson met Eruption terug in Middle Throat Show. En One Way Ticket. Hier is

0: Dat is cabaret, mensen. Ontstaan uit Nederlandse hoop in bange dagen. Lied in 1997, toch muzikaal nog even met zijn piano erin aan te horen. Hier is Jok Fokkehand. Kijk die jongen.
1: Is de middle of the road show.

1979. Don't Bring Me Down. Hello, Electric Light Orchestra. Met daarvoor Frank de Jonge en Robert Jastips. Al zijn de fijne van achter de keukengordijnen. En zo jassen we er nog een paar doorheen. Vrienden en vriendinnen, hier is de Sweets met Funny Funny.

Stel je voor, er bestond en er was geen oorlog. We hebben deze avond nog heel wat goden, zo links en rechts. En er is er nog geen één, geloof ik. Nee, die het ooit voor elkaar heeft gekregen, hè? Die vrede. Ach, alsof we weer eventjes in het Hilton zaten. In het bed. Met John Lennon en Yoko Ono, 1971. Imagine. Lieve luistervrienden, van Hooyten zeggen dat ook maar. Ja, plaatjes met gaatjes en plaatjes van frustraatjes. Maar er zitten hele...

KC en voor Leo Sayer, die het nummer opnam in 1980. Al ik het gisteren. Zometeen de Dirt Band, uit de gouden jaren met An American Dream. Dat is toepasselijk. En ja, Arnold zegt wel, ja, natuurlijk. Ja, Ohio, vooruit. Ook nog wat anders wat lekker is. Ik heb hier Roxy Music met Brian Ferry en Angel Eyes.

Hey. En die is aan de huis blijkbaar al nou goed, toch kerst is overgebleven. De band. En de kerst hoor je in Do You Feel Me Love. Lieve luistervrienden. Nou, tot zover. En verder. Ach, morgen weer natuurlijk. En nog veel meer leuks op de zender. Blijf lekker luisteren. Maak er nog wat leuks van.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: UKU Muziek.
3: Weer of geen weer, op donderdag.

De plaat komt eigenlijk maar vrijdag uit, vrienden. Maar je hoort ze vandaag al, in weer of geen weer. De nieuwe van Matties, Contrast. Vandaag donderdag 10 september, welkom, fijn dat u erbij bent. Weer of geen weer met een huishoudtip. Kijk wat er vanavond te zien is op televisie, in familie en in thuis. En we hebben natuurlijk ook het weerbericht. We hebben informatie en, last but not least, muziek. Ik heb meegebracht de Ben E. King. Ik heb Charlie Rich. Ik heb Stevie Wonder. Françoise Hardy. Annika, Los Lobos, Chalamar en veel anderen. Blijf hangen, blijf luisteren. Tweede plaat uit Frankrijk. En français, Alain Chauffeur. Je pense à elle et elle pense à moi.

Lick it gold met Dance Yourself, Dizzy. In Gibraltar is het vandaag op deze 10 september de nationale feestdag. Gibraltar heeft een oppervlakte van amper 6,8 vierkante kilometer. Men spreekt er Engels en er leven bijna 30.000 mensen.

0: Charlie Rich een wereldhit geweest, hè? The most beautiful girl in the world. Ik heb drie bekenden geboren op een 10 september. De eerste, Paul van Vliet, een Nederlands cabaretier en zanger. Hij overleed in 2023, maar werd geboren 10 september 1935. De tweede, José Feliciano, Amerikaans zanger en pianist, werd geboren 10 september 1945. En de derde, ja, vandaag mag zij 70 kaarsjes uitblazen. Begin daaraan, Loes van Heuvel. Je kent haar wel als Carmen uit FC De Kampioenen. Vandaag dus 70. Proficiat, Loes.
1: Zeg, het is hier Carmen van De Kampioenen, hè. Zeg, maar ook ik luister naar Weer of Geen Weer met Jos van Meer. Ja.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaan we de houten snijplank in de keuken onderhouden, mevrouw. Wat heb je nodig? Wel, niet veel. Gewoon een verse citroen en grof zout. Wrijf het zout samen met de citroen in de houten snijplank. Spoel nu af met heet water en je zal merken, de plank is weer heel fris.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

93 jaar geleden, het was 10 september 1933, wordt de oudste voertuigtunnel onder de Schelde in het Belgische Antwerpen geopend. Koning Albert I en koningin Elisabeth wonen de opening van de Waaslandtunnel bij. De tunnel is 2110 meter lang.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond op VRT Thuis. Het is al de 6118e aflevering. Wat kunnen we zien? Wel, Céline kiest voor een frontale aanval wat hevige gevolgen heeft. Anna vertrouwt haar gedachten toe aan Femke. En Andreas doet een verrassende ontdekking. Emma besluit alle kaarten op tafel te gooien. En Femke tenslotte krijgt een ultimatum voorgeschoteld. En dan is er op VTM Familie 5 over 8 vanavond. Veronique zet een belangrijke stap. Ze probeert ook de plooien met Cédric glad te strijken en slaat mea culpa. Jan wil een drink organiseren voor zijn vaste klanten. Josephine dwingt haar vader en Nico om hun ruzies bij te leggen. En Kiki kan maar niet zwijgen over Winkes nieuwe date.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Even kijken naar het weerbericht. Vandaag meestal droog met soms zon. Op veel plaatsen halen we 20 graden. En dat is ook het geval voor vrijdag. Vrijdag trekt een zwakke regenzone van west naar oost. Maar toch zien we ook wat zon. En dan het weekend. Zaterdag kan lokaal grijs of mistig zijn. Maar daarna breekt de zon door. We noteren dit weekend temperaturen tussen 19 en 23 graden. Maandag en dinsdag wisselend zon en wolken. We halen 23 tot 24 graden. En dan vanaf woensdag tot ongeveer 21 september zakt het kwik naar 20 graden met af en toe wat regen. De vakantieoorden in Tenerife 27. Het is in Las Palmas 26 graden. In Malaga 33. Palma de Mallorca 30. Antalya 30. En het is in Benidorm 29 graden. Maak er het beste van. Nog een fijne dag. Morgen zijn we terug. Nieuwe aflevering. Weer of geen weer. Ik ben alvast present. En ik hoop van u hetzelfde. We gaan eruit met de Marbles. Een nummer geschreven door de Bee Gees. Only One Woman Believe. En wel zijn vrienden. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

inderdaad. En wat een sensueel begin van de donderdagmiddag. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk voor jou hier op de radio. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek hier op dat fantastische radiostation waar je bent afgestemd natuurlijk. En we begonnen deze donderdagmiddag met niemand meer en niemand minder dan Queen. En het hele sensuele Love of My Life.

aangedaan. En we zijn goed vertrokken met deze van Queen. En dan ook nog deze erbij van Zagger en Evans natuurlijk. En in die 25-25. Ja, wat gisteren dan allemaal gebeurd. Wel, ja. En zo'n kleine 100 jaar geleden, denk ik. Hè. Inderdaad, ja, binnen 100 jaar draaien we nog deze song. Het is een song zonder vervaldatum, zoals we zeggen. En Billy Joel, die wil er ook eventjes bij zijn deze donderdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is Billy Joel dus met Leningrad.

0: Dit is Patrick Jacobs.
1: Hey, fijn dat je luistert.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

0: niet soms alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon...
1: En nou, een klein beetje een speciale dag. Hè. De donderdag zo tussen de midden van de week en het weekend natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Donderdagmiddag, je luistert naar de lunchbreak met Frank Boeien. En dit allemaal met zijn zeg me dat het niet zo is. Ja, toch is het de donderdag. Hè. Inderdaad wel. Morgen vrijdag, morgen begint het weekend pas. Ha, ha. En als je een verlengd weekend hebt, wel, dan heb je natuurlijk geluk. Inderdaad wel. Hier is Earth, Wind & Fire. En dit allemaal met hun zeezedel aan het fantaseren met hun fantasy.

0: ja, in het land van fantasy, of fantasy, wel het land waar je toch wel gewoon allemaal je dromen lekker uitkomen natuurlijk. En inderdaad wel, Earth, Wind & Fire, hier op de Jouw Radio. En dat allemaal met geen fantasy, zoals gezegd, ja. Zo straks eventjes kijken hoe het met Shalimar gesteld geweest is deze nacht. Wel, dat krijg je zo direct na dit.
1: Dit is de Lunch Break met Pat.

Ach ja, hoe lang is het geleden dat ik deze nog gedraaid heb op de radio? Ja, onze onvergetelijke hit vandaag natuurlijk wel. Een lekker lange versie van Love of the Coming People van Paul Young. Ja, je kent hem nog wel, hè? Die man met de mooie krulletjes in de tijd. En is ook al een heel stuk minder tegenwoordig als je zo'n beetje naar zijn foto's kijkt van tegenwoordig. Maar ja, dat is wel bij iedereen, denk ik. Als je een beetje ouder wordt, dat je wat van je wilde haren verliest. Donderdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is hier op jouw fantastisch radiostation tot 1 uur natuurlijk. En die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ze doen het graag met hart en ziel, als het ware. Hier is Andy Williams. And I Get Used, en zo verder en zo verder.

Muziek uit de lekkere hoge ootjes natuurlijk, hè. Heet de hoge oomuk. Ja, inderdaad wel. Hoge muk is ook leuk, zeggen ze dan, hè. Dat vind ik ook. Andy Williams. And can get used to loving you. Nog 2 minuutjes te gaan en dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. En het heeft iets te maken met Mark Ronson en Miley Cyrus. Als je meer wil weten, dan moet je gewoon blijven luisteren natuurlijk. Hè. Hier zijn de Backstreet Boys nog even.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Donderdagmiddag, hele bijzondere goedemiddag. Iets over het tijdstip van 12:30 geworden. We gaan naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1975. Of 75, zoals je zelf wil natuurlijk. Ja, inderdaad. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. De Britse producer Mark Ronson, die zelf ook hits scoorde met onder meer Amy Winehouse, Bruno Mars, Miley Cyrus, wordt vandaag in 1975 geboren in Londen in een of ander ziekenhuis. Hier is Miley Cyrus met een hit van hem en hier is ze met Flowers.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En inderdaad, het wordt zeker een gitte hoek in Nederland natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over deze van Aaron Bromwaard en Zoe. En dit allemaal met tranen van hoofd. Tot en met morgen nog onze lunchbreak gittip. En hier is Kenny Rogers en The Coward of the Country. Ja, ja.

Inderdaad, ook Sander zijn Dolly kan een grote hit scoren natuurlijk. Hij was een hele grote hit in 1975 alweer. Ja, Kenny Rogers en The Cover of the County. Ja, inderdaad. Ja, het kan gebeuren natuurlijk, hè, dat er zo in rondloopt ergens. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk. En we gaan nog verder met een klein beetje muziek uit die tijd natuurlijk van de jaren 70. Hier is Tavares. En dit is allemaal met geen Don't Take Away the Music. Ja, het was toen dat er nog heel veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Hè. Toen deze werd uitgebracht. Hier zijn ze, Tavares.

Ja, inderdaad, Gloria Estefan, ze heeft er alles voor over natuurlijk. En I Do Anything For You nog tot en met... morgen is ze onze artiesten van de week samen met de Miami Sound Machine natuurlijk. Tijd geworden voor Frankie, ken je hem? Wel, je zal hem nu wel leren kennen, denk ik.

0: inderdaad weten we dat ook alweer natuurlijk. Hè. De Sister Sledge en dit allemaal met hun Hey Frankie. Ze hebben dat moeten verdelen onder hun viertjes. Hè. Ja, inderdaad wel, als ik zo eventjes kijk. Wel, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat is de laatste plaat voor vandaag hier in de lunchbreak. Morgen is vrijdag, morgen zijn we er weer en morgen start het weekend. Hier is Mike and the Mechanics en Silent Running. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En stay tuned tot jouw, op jouw favoriete radiostation. Natuurlijk wel. Tot morgen. Bye-bye.

Nicole was dat met haar grootste hit, Don't You Want My Love. Volledig noemde ze Nicole McLeod. We vervolgen met China Crisis, een groep die al ontstond in eind jaren 70. Ze waren wat weg van New Wave, maar ook weer van postpunk. Dit zijn ze met Black Man Ray.

China Crisis was dat met de Black Man Ray uit 1985. We duiken nu weer verder het verleden in. Met de Three Degrees. Een band die al ontstond in 1963. Waar er eigenlijk al 16 vrouwen in zaten. In 13 verschillende samenstellingen. When I See You Again was waarschijnlijk hun grootste hit. Maar wij draaien The Year of Decision. MUZIEK

De meeste boysband en meisjesgroepen komen natuurlijk uit de jaren 90. Maar dit was er eentje uit de 80s al. Five Star, Vijf Zussen en Find the Time. Aan de beurt Tambourine en High Under the Sun.

Een Nederlandse band was dat, Tambourine. In uit 89 was dit hun grootste hitje, High Under the Sun. Straks hoorde je Marcia Griffith met dat Electric Boogie uit 1982. Ze werd ook wel de Queen of Reggae genoemd. Tot straks na de break.

Je kent hem ook van Karma Police natuurlijk. Ze verkochten in totaal 25 miljoen platen. Radiohead was dat met hun Creep uit 1992. Dan nu de Monotones. En wie waren de Monotones? Wel, dat waren eigenlijk de leden van Catapult, die in de jaren 70 toch wel een grote hit scoorden. Maar wat ze hier brachten, dat kon niet volgens de naam Catapult, want dat was totaal andere muziek eigenlijk. Dit was eigenlijk muziek zoals Video Killed the Radio Star en popmuziek. Dat waren nummers dat toen in waren en dat wilden zij ook bedingen. Vandaar de naam The Monotones met Mono.

0: episode.
1: Ook weer al 20 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Beautiful Girls van Sean Kingston. Sean Kingston die haalde zijn naam gewoon uit Kingston, dat de hoofdstad is van Jamaica. En nu, als uitloper van deze Pop Avenue, draaien we Earth and Fire. Johnny Kaagman, de zangeres, overleed op 33 juli 2026. Je kent ze natuurlijk van een grote hit, Weekend, dat een wekenlang nummer 1 stond. Wij draaien Dream. Tot de volgende keer.

Dat was toch niet slecht om de Pop Avenue mee te beginnen. De dames van Cat's Eye waren dat met hun Animal. Het waren Sophia, Daniela, Lara, Megan en Jung Che. Ze werden ontdekt in een reality-wedstrijd. En op naar Citizen J nu, Belgisch werk.

In dit uurtje Pop Avenue heb ik onder andere muziek voor jou mee van Richard Sanderson, China Crisis en de Monotones. En zo net hoorde je Citizen Jane met hun Diana. Dat was een Belgisch werk onder andere. In de groep zat Jan van Laat, de broer van Peter van Laat. Hij zat zelf ook nog een tijdje in Mama's Jasje. In 2002 vervangde hij namelijk Gunther van Kampenhout daar. Tijd voor de 60s nu met de Casuals en hun Jasmine.

Achtereenvolgens hoorde je de Casuals met hun grootste ethische schoot in 1968, Jasmine. En daarna Zoe's met Girls Like Us. Ze werd ontdekt in Voice Kids en Control was haar debuutsingle. Hierna tijd voor het Gary Lewis Band en iets wat de mannen wel nogal gemakkelijk zeggen. This little girl is mine.

0: Iets wat we als mannen toch wel met plezier zeggen, nietwaar? This Little Girl Is Mine van Gary Hughes Bond. En in 1981 was er een film die iedereen wou gaan zien. La Boom, met Sophie Marceau in de hoofdrollen. Dat kwam vooral door de soundtrack uit de film. Richard Sanderson en Reality.
1: Is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rood Aldert.
3: Uur na uur muziek.

0: Diana Birch heet deze dame, hè? Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast een kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraken van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Bekker Radio gaat naar andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love, vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mal nummer 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love.

op uit Duitsland, heet High Life. En dat is een hintje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: Best Heart heette ze dan. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje.

vroeger, toen dit een grote hit was. Titel: Yamo Be There. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is het eigenlijk, de slang daarvan. Ook die hoor je in

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

Support. En give me just a little more time. Ik moet een beetje opschieten. Geef me een beetje meer tijd, alsjeblieft. Dan kan ik Sammy Davis Jr. nog even draaien voor je met

0: Lang geleden dat hij nog even stond genoteerd in die playlist van die turbulente show. Maar kijk, we hebben er vandaag absoluut iets aan gedaan. De glorietijd Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Het was ooit trouwens een grote hit voor de beste elektricien in de Hanzewereld, Klo Klo. Het was Peter Allen, I Go To Rio. Blijf hangen, Queen komt eraan met Bohemian Rhapsody. Maar eerst Jaap Ritsma en

0: heel eigenaardig. 2018 tot 2022 de hitparades gedomineerd. En de dag van vandaag niets meer van te horen. George Ezra met Shotgun.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Kijk, soms krijgen we wel even de melding binnen van meneer Van Bellegem. U draait echt te weinig Franstalige chansons. En wel, toen dacht ik vandaag bij mezelf, waarom niet? En ik leg je zometeen nog meer in de watten. Want Alizé komt eraan met Moi Lolita. Voor we daar aan toe zijn, Teddy Swings.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. 3, 2, 1. Here comes the music.
3: Hey, Marco.

0: Yeah, baby, what a voice. Betty White, natuurlijk, wie anders? The first, the last, my everything. Hey, hallo, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Met leuke muziekjes, dat is een feit natuurlijk, met bizarre weetjes. En ook wel weer met een special guest voor vandaag. Daarover straks meer. Laten we eerst beginnen met dat bizarre weetje. Het gaat over Amerika, want daar zien ze vliegen. En dan heb ik het niet over de bommen, maar over hamburgers. Ja, een paar kliks en een hamburger vliegt naar je toe in Amerika. Dat is het doel van de samenwerking die Uber aangaat met een dronebedrijf Zipline voor klanten van zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats. De drones van het Amerikaanse bedrijf leveren bloed en medisch materiaal enerzijds, maar ook producten van grote bedrijven zoals Walmart. En dan gaan ze binnenkort ook gewoon al vliegende de hamburger bij je thuis bestellen. Het zijn allemaal rare tijden, maar goed, dat is de future zeker. Onze special guest strakjes.
1: How's it going? I'm Ronan Keating and the man next to me is Mark Huilebroek.
0: Inderdaad, Ronan Keating. En die kennen we van Boyzone. Daar gaat hij het straks over hebben. Maar ook over zijn solo-carrière. Ik heb de man ooit mogen interviewen in Château du Lac in Joval. Een chique endroit, zoals ze zeggen. Maar eerst naar New York, New York. Met deze Frank Sinatra.

Alleen Frank Sinatra kan zingen als Frank Sinatra. Laat dat duidelijk wezen. New York, New York. We hadden bij Showtime wel eens van specialekes, zoals dat heet. Zal ik straks wat vertellen over een plaat die u waarschijnlijk in geen 40 jaar nog gehoord hebt. De Mark and Clark Band. Zeg je dat of wat? En ik heb ook muziek uit België van de Antwerpse Trinity. En van Antwerpen naar Gent is ook maar een kleine stap zeker. Dit zijn de Dinky Toys en Kid Coco met Out in the Streets.

Mensen die dansen op straat, altijd leuk om te zien. Altijd oppassen van auto's en trams en vrachtwagens. Kid Coco en de Dinky Toys waren dat. Met Out in the Streets. Het eerste speciale voor vandaag komt van Etta James. Die kennen we van I Just Wanna Make Love to You. Ook bekend van de Coca-Cola reclame, zeg maar. Maar we hebben een versie anno de Nillies. Dit is de versie van Jocelyn Brown met de band Population. I Just Wanna Make Love to You. Ik krijg plotseling trek in een lekkere Coca-Cola.

0: just wanna make love to you.
1: Of het nu Etta James is, of deze versie net van Jocelyn Brown, het nummer blijft als een paal boven water staan. I just wanna make love to you. Een van de zomerhits van afgelopen zomer is dat nummer van die Brusselse DJ Henri Pfeiffer. Hier is Sola.

voor je aan tafel zit, een smakelijk eten. Je weet maar nooit eigenlijk. Wij moeten het stellen met een beetje brood en boter. Ja, ook lekker. De New Beats waren dat hier in Showtime. Ja, en dan onze specialeke beste vrienden. Ik neem je graag mee naar de jaren 70 voor de Mark & Clark Band. Dit zijn twee broers, Mark & Clark Seymour. En die broers zijn broer alweer van Nick Seymour. En dat is een ex-bassist van Crowded House. Eén hitje hebben ze gehad in de jaren 70. Ze konden geen vervolg breien aan deze Forgotten 45. The Worn Down Piano. Each

0: leeuwens.
1: Fantastisch nummer toch, die worn down piano van de Mark & Clark Band. Het nummer bezingt de veiling van een oude piano. Niemand wil weten van het versleten instrument, totdat een al even aftandse pianist erop begint te spelen. De prijs schoot de hoogte in, waarna de pianist zelf de piano wou kopen. Maar hij had enkel maar een fles wijn in zijn bezit. Wanneer men hem nog een keer wil horen spelen, is hij plots verdwenen. Het verhaal van Worn Down Piano, een typische jaren 70 classic met vooral wat tempo-wisselingen van de tweelingbroers Mark en Clark Zimmer. Worn Down Piano, zalig om dat nog eens terug te horen. Hier is Trinity en Sophie en Drop, Drop, Drop.

0: Om alle misverstanden uit de wereld te helpen, even melden dat dit nummer origineel is van Johnny Bristol in 1974. Datzelfde jaar nog tot een hit gebracht door The Osmonds en in de jaren 90 gecoverd. En het was de eerste hit single voor Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Het is showtime!
0: Zeg dat wel met de muziek uit Pulp Fiction. Dit is Urge Overkill. Good.

Girl, You'll Be a Woman Soon uit de film Pulp Fiction met John Travolta. Het verhaal is je wel bekend. Het is tijd voor een drankje wat mij betreft. Time for another drink, zeg maar. En dat is toevallig ook de nieuwe single van deze Marshmello.

0: vrolijk kunnen liedjes toch zijn op de radio. Hoe makkelijk kan je meezingen? Enfin, zingen. Er is weinig zingen aan. Het is een beetje mee neuien van lantaarn. I've told every little star was dat van Linda Scott. En over sterren gesproken, we krijgen ze op bezoek in onze show.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. And the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Jawel, Ronan Keating. Strakjes meer Ronan Keating hier in Showtime. We gaan het dan onder meer hebben over zijn privéleven. Gaan de liedjes die hij zingt over zijn privéleven? Dat is voor strakjes eerst nog een andere grote meneer. Hij scoorde in de jaren 60, 70 en 80 grote hits. Dit is Cliff Richard en Devil Woman.

0: begon zijn carrière als Elvis-imitator. Hij zou de Britse Elvis moeten gaan worden en zong dan vooral rock'n'roll. Dus dit was eigenlijk relatief een rustig nummer voor Cliff Richard. The Devil Woman was dat.
1: Schat, ik heb het gekleed.
0: Het zal er zijn. Voor een plezant liedje zijn we altijd klaar. Dit is The Two Man Sound en hun Charlie Brown. Yeah!

0: keer moeten draaien op een huwelijk als openingsdans. Een beetje een rare titel. You say it best when you say nothing at all in dat geval. Maar goed, een van de grootste hits van Ronan Keating, onze special guest uit de film, weet je het nog? Nothing Hill uit 1999 alweer. Ronan Keating was dat, onze special guest in Showtime. Vanaf, dat was het alweer. Het is afgelopen voor vandaag. En ja, ik zal het maar duidelijk zeggen, zeker.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Wel.
2: That was wonderful.
3: Bravo.
2: I loved that.
3: Oh, it was great.
2: Well, it was pretty good.
3: Well, it wasn't bad.
2: Well, there were parts of it that weren't very good,
3: though. It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
3: It was pretty terrible.
2: It was bad.
3: It was awful.
2: I was terrible.
3: Get him away.
2: Hey, boo.
3: Boo.
0: Ja, boe, ik zal het hier maar overlaten aan een soort vrouwelijke DJ, want ik heb nog uit Zweden Ida Engberg, een van de voorloopsters van alle vrouwelijke DJ's tegenwoordig op Tomorrowland of welk festival dan ook.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Haarderen geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold

opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie was Stumpy 1977. Take me back to the old Transvaal. Van harte welkom dus in Old Gold hier op de radio. En nu tijd voor deze van Billy Ocean. Red lights spell danger. Dus als je rood licht ziet voor jou, doe maar op je remmen.

Soulcollectie zet naar elkaar Danny Christian met Bessa Me Mucho, de Nederlandstalige versie. En Gila, Bend Me, Shape Me. En de tijd voor Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby.

All Gold Collectie. The one and only. De enige echte. De enige echte. Arnold Old Gold Collectie.

van de populaire prehistorie van Radio 2. Deze Doan Eddy en Because They're Young. Doan Eddy overleden op 86-jarige leeftijd in 2024. En er is hoog tijd voor Redbone, The Witch Queen of New

0: Total Gold vandaag hier op de radio met Redbone, The Witch Queen of New Orleans, gevolgd door de Romantics, What I Like About You, en dan nu tijd voor de Nitty Gritty Dirt Band. Deze kun je zeker nog wel, An American Dream.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

In 1977 had de groep twee grote hits, Black is Black en Miss Broadway. Beide singles behaalden vrijwel heel Europa een plaats in de top 10. Vandaag dus in deze Old Gold collectie. Tijd voor alweer deze hitsingle in de Old Gold collectie. Muziek van Michel Delpech. Hier is Pour un flirt avec toi.

0: Kuno, I Love You, TC, Je T'aime, halve jaren 70 met Shake hier op de radio. In het laatste deel van de DLL Gold Collectie. En van de 70s naar de jaren 60 met de Tremolo's. Suddenly You Love Me.
1: Arnold Gold Collection. Sound Gold.

0: Dolan die we kennen van I Need You. En onder andere nog Lady in Blue. En You're Such a Good Looking Woman vandaag hier op het einde van deze O Gold collectie. Bij je favoriete radiostation. Op naar het einde dus. En zometeen nog veel pret met onze andere collega's hier op de radio. Wij gaan eruit vandaag met deze klassieker uit de 60s. The Love Affair en Everlasting Love. De groetjes.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

gebeuren. Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.

geweest.

uplifting and inspiring.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.